0: Lafky en Hans Winkler met die pragtige lied, die sekerheid wat hulle verkondig, We Will See Jesus. En met Redmond voor dit, We Shall Not Be Shaken. Ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier, ek is Johan Lerm, ek is nog tot 9 uur in jou geselskap.
1: 90.1 SFM. I have

0: Juanita Du Plessis met Spreek Lewe en Matthew West voor dit Don't Stop Praying. Ek herinner jou daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, magtig op jou knieë. En ons skriflesing kom uit Lukas 22 vers 41 tot 44, Jakobus 5 vers 16 en Efesiërs 6 vers 18.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

0: Welkom terug na ons sonoggend oordeenking. Sopas geluister na Life Church Worship met Where the Spirit of the Lord is, voor dit amen met dagbreek. Net een ding om te onthou. Jy is magtig op jou knieë. Moet dit nooit vergeet nie. Hoe groot jou probleem ook al, waaroor jy ook al bekommerd is, of as jy sommer net met die Here wil praat, bid. Ons, hy is 24 uur, elke dag, tot my en jou beskikking. 10th Avenue North, vervolgens met Strong Enough to Save, en hy is sterk genoeg om jou te red.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Willie Joubert met Ek Wil Jubel voor de 10th Avenue North met Strong Enough to Save. Godse genade hou nooit vir ons op nie en dit gee vir my en jou hoop wanneer ons moed verloor, krag wanneer ons swak voel en vrede te midde van elke storm.
1: 104.1 SFM.

0: Dis musiek van John Boutse beweeg, net na 9. Goeiemôre, welkom, is tyd vir ons sondag ons saamkeer met my en Ricaris. Op hierdie heel eerste sondag van die 7de maand van 2026. Dit is vandag die 5de Julie.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Graad

Die Landry, lieflik is hierdie een getitel. Gemiddelde watertemperatuur 14 grade Celsius, son het opgekom so 23 minute voor 8, sonsondergang 26 minute voor 6 vanavond. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater so 19 voor 1 vanmiddag. Eerste hoogwater was gewees so 20 voor 7 en die volgende hoogwater is 7 minute na 7 vanavond. Getykoeffisiënt is gemiddeld op 63 en dan is dit ook 'n gemiddelde dag vandag vir hengel. Laaste kwart maan maak sy verskyning die 7de Julie. Nuwe maan maak die verskyning die 14de Julie.

0: Dis Bok van Blerk, vanoggend vir jou, my kreet is daardie een getitel, jy kers met my en Ricardies tot so voor 12. Kom ons kyk na ons internationale dag wat ons vier vandag op 5 Juli 2026. Dit is National Bikini Day, National Hawaii Day, Pet Remembrance Day, Mechanical Pencil Day, Work Without Your Hands Day en World Circle Dance Day. Die weke 29 Junie tot 12 Julie Wimbledon, 3 tot 5 Julie Conway River Festival, 4 tot 26 Julie is het Tour de France. Dan hierdie 7de maand van 2026 staan ook bekend as National Ice Cream Month, National Cell Phone Courtesy Month, Good Care Month, National Picnic Month, National Baked Bean Month, so dit dan waarvoor Julie maand bekend voor is en ook die weke wat ons vier.
1: 90.1 SFM.

0: verlief.
1: Baie welkom hier in die streek, as het ons met vakantie is, skoolvakantie wat nog aan die gang is, nee, hoop dat julle ook die keier ter die hier sal geniet. Is 90.1, 104.1, ons sit die muziek voor nou met Kerkstraat, een keer.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 104.1 SFM.

0: Nicoletti en That's Overrated. Ons gaan nou luister na Tay met Dans met Gevaar.
1: Ons maak dit lekker.

0: Prime Circle met Moments en Joe F. voor dit met Ligtoring en Dirk van der Westhuizen met Amper. Volgende, Tenille Arts met Somebody Like That.
1: 24/7 SFM.

0: Rainbow Velvet met Hoor Jou, Foo Fighters voor dit met Times Like These. Hier is Jeremy Loops met Postcards.
1: SFM. Maak elke dag 'n SFM dag.

antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie is dit propvol vitamiene en minerale.

0: sonder mekaar.
1: Welkom by Storie Uur van Saam Kuier. Ons het ons eerste uur afgesluit met Julani J en Arm. Ons gaan nou luister na Dua Lipa met Physical.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Ons het trip ons begin met Ray Dillon en Wys My Hoe. Toe het ons geluister na die Scissor Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Snou net geluister na DB met Dance met die Sterre. Volgende Mooi Rivier deur Moses Metroman.
1: SFM, jou weg,

0: Little Mix en Black Magic. Caroline van Jaarsveld volgende met As die Gordyn Val.
1: 104.1 SFM.

0: Dit wat Isaac Dafel met juis my lewe, Spoegwolf voor dit met Nuwe Reën en Crooked Coast met Rise and Shine. Nou as jy nou net wakker geword het van jou sondagmiddag siesta af, goeiemiddag, welkom, my naam is Corey Kers, met jou tot en met 6:00, toe soek nog so rikkie saam met julle. En om nou aan te gaan met musiek, hier is Carrie Lee met Betere Helfte.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Corne Blow met Mark of Breek en voor die breek One Direction met Happily. Hier is Park Wild met Angels.
1: Jou streekstasie is FM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Er komt aan, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wild gedronk en gespeeld.